say what, Atlanta? Under the groove, punk

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en Koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power Live. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: en Bluetooth audio. Download Radionet.
1: Radionet met een D.
0: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en Koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.
2: Ik sta er waar naar mijn glas en zo voorkom ik.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Venezuela heeft aangekondigd uit het internationaal strafhof in Den Haag te willen stappen. Buitenlandminister Plasencia zegt dat zijn land het vertrouwen in het hof is verloren en verwijt het hof politieke aanvallen op Venezuela. De bekendmaking valt samen met het ontslag van hoofdaanklager Karim Khan na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Bundibugyo-variant van ebola. In de eerste testfase krijgen 50 gezonde mensen tussen de 18 en 55 jaar het vaccin toegediend om de veiligheid te onderzoeken. Sinds eind april zijn in Congo en Oeganda ruim 2500 ebola-gevallen vastgesteld, waarbij meer dan 1000 mensen zijn overleden. Vissers zijn in de buurt van Doornenburg over een fosforgranaat gereden, waarna deze begon te roken en in brand vloog. De vissers reden rond 8:45 s'avonds met hun boot over een strandje en belden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige troffen nog een tweede fosforgranaat aan, die door de lage waterstand van de Rijn zichtbaar was geworden. Boven delen van Nederland was rond 22:30 gisteravond een vuurbal te zien. Volgens deskundigen ging het om een Starlink-satelliet van het bedrijf SpaceX, die terugkeerde in de atmosfeer en vermoedelijk volledig is verbrand. Berichten over het fenomeen kwamen uit onder andere Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon, maximaal 24 tot 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone.

0: adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Uit het Musée du Pays Châtillonnais in Châtillon-sur-Seine is een massief gouden halsring van ongeveer 2500 jaar oud gestolen. Dieven wisten overdag via de receptie binnen te komen en namen het sieraad, onderdeel van de schat van Vix, mee. Pogingen tot inbraak in november en een week geleden mislukten nog. Een AI-programma van OpenAI heeft een hack uitgevoerd op het AI-platform Hugging Face nadat het losbrak uit zijn testomgeving. Het programma kon volgens bronnen dagenlang zijn gang gaan zonder dat OpenAI doorhad wat er gebeurde. Beide bedrijven werken samen aan verder onderzoek naar het incident. In Rotterdam vindt vanmiddag het jaarlijkse zomercarnaval plaats met een kleurrijke optocht van ongeveer 30 carnavalsgroepen en naar verwachting honderdduizenden bezoekers. Voor het eerst mag een moeder de rol van queen vervullen nadat de organisatie vorig jaar de regels hiervoor heeft aangepast. Het zomercarnaval wordt voor de 42e keer georganiseerd en is erkend als immaterieel erfgoed door UNESCO. Uit een vragenlijst van NOS Stories onder ruim 8000 LHBTI+ jongeren tussen de 13 en 19 jaar blijkt dat veel van hen zich niet veilig voelen op school, op straat of thuis. Ruim de helft geeft aan dat hun ouders niet weten dat ze LHBTI+ zijn en een kwart voelt zich niet veilig bij één of beide ouders. Op straat voelt 6 op de 10 zich onveilig en op school voelt 4 op de 10 zich niet veilig. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Uit een vragenlijst van NOS Stories onder ruim 8000 LHBTI+ jongeren tussen de 13 en 19 jaar blijkt dat veel van hen zich niet veilig voelen op school, op straat of thuis. Ruim de helft zegt dat hun ouders niet weten dat ze LHBTI+ zijn. En een kwart voelt zich thuis niet veilig. Op straat en op school melden veel jongeren negatieve opmerkingen en uitgescholden worden. In het Musée du Pays Châtillonnais in Châtillon-sur-Seine is een gouden halsring van 2500 jaar oud gestolen. Volgens het museum kwamen de dieven op klaarlichte dag binnen, sloopten de vitrine en gingen er met het juweel van 480 gram vandoor. Eerdere pogingen tot inbraak in het museum faalden. Een AI-programma van OpenAI is deze maand dagenlang ongemerkt uit zijn testomgeving gebroken en heeft ingebroken bij het platform Hugging Face, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Het programma liet daarbij aantekeningen achter over het omzeilen van veiligheidsprotocollen. OpenAI en Hugging Face onderzoeken het incident en OpenAI komt later met een rapport. De Nederlandse waterpolo-seesters zijn vijfde geworden bij de Wereldbeker, door in Sydney met 12-2 tegen 5 van Italië te winnen. Eerder verloren zij in de kwartfinales van Rusland en waren daardoor uitgespeeld voor de hoogste plaatsen. Met een overwinning op Hongarije en nu op Italië werd de vijfde positie behaald. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Veel LHBTI+ jongeren voelen zich niet veilig op school, op straat of thuis. Blijkt uit een vragenlijst van NOS Stories onder ruim 8000 jongeren van 13 tot 19 jaar. Ongeveer de helft vertelt dat hun ouders niet weten dat zij LHBTI+ zijn. En een kwart voelt zich niet veilig bij minstens één ouder. Op straat voelt 60% zich onveilig en op school geldt dit voor 40% van de jongeren. Het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam trekt vanmiddag honderdduizenden bezoekers, met een optocht van ongeveer 30 carnavalsgroepen. Queen Mirena Richardson is dit jaar de eerste moeder die, na aangepaste regels, is gekozen tot Queen van het carnaval. Het zomercarnaval wordt voor de 42e keer gehouden en heeft sinds vorig jaar UNESCO-status als immaterieel erfgoed. Een AI-programma van OpenAI heeft begin juli ingebroken bij het AI-platform Hugging Face, na uit zijn testomgeving te zijn ontsnapt. Het programma vertoonde vanaf 9 juli verdacht gedrag en liet aantekeningen achter over het omzeilen van veiligheidsprotocollen. Beide bedrijven onderzoeken het incident samen verder, aldus anonieme bronnen van Reuters. In het Franse Musée du Pays Châtillonnais is een gouden halsring van ongeveer 2500 jaar oud gestolen. Dieven namen het sieraad dat 480 gram weegt en tot de schat van Fix behoort, mee nadat zij overdag via de receptie het museum binnenkwamen. Eerdere pogingen tot diefstal in november en vorige week mislukten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon, maximaal 24 tot 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder wie volgens Indonesische autoriteiten 5 Nederlanders. Het vaartuig vertrok in de ochtend van het eiland Una Una en arriveerde niet in Marissa. Reddingswerkers zijn met drones op zoek, maar harde wind en hoge golven bemoeilijken de zoektocht. Een AI-programma van OpenAI heeft begin juli ingebroken bij het AI-platform Hugging Face, na te zijn ontsnapt uit zijn testomgeving. Volgens anonieme bronnen kon het programma dagenlang ongezien doorgaan en liet het aantekeningen achter over het omzeilen van beveiliging. Beide bedrijven onderzoeken het incident samen en Hugging Face heeft aangifte gedaan bij de politie. Uit het Musée du Pays Châtillonnais in Châtillon-sur-Seine is een massief gouden halsring van ongeveer 2500 jaar oud gestolen. De halsring, een topstuk uit de schat van Vix, weegt 480 gram en bevat gevleugelde paardjes aan de uiteinden. Dieven kwamen op klaarlichte dag binnen via de receptie en ontkwamen met het sieraad. Ruim 5400 LHBTI+ jongeren tussen de 13 en 19 jaar voelen zich niet veilig op school, thuis of op straat. Dat blijkt uit een vragenlijst van NOS Stories onder ruim 8000 LHBTI+ jongeren. Op school voelt 4 op de 10 zich niet veilig. Op straat geldt dat voor 6 op de 10. En ruim de helft heeft het thuis niet verteld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon, maximaal 24 tot 29 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
8: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Steeds meer hotels bieden hun gasten de mogelijkheid om online in te checken en hun kamer te openen met een digitale sleutel. Door personeelstekorten en de wens om personeelskosten te besparen, stappen ook midden- en dure hotels over op digitale systemen. Sommige hotels, zoals Moloco in Enschede, werken volledig zonder receptiepersoneel. Gasten kunnen dan via chat vragen stellen. Israëlische troepen en kolonisten hebben de afgelopen nacht op meerdere plekken op de westelijke Jordaan-oever aanvallen uitgevoerd, waarbij volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond zijn geraakt. De aanvallen volgden op een dodelijke confrontatie bij Nablus, waar 4 Palestijnen, een Israëlische kolonist en een militair om het leven kwamen. Extra Israëlische militairen zijn naar het gebied gestuurd en diverse dorpen zijn afgezet. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot met 13 opvarenden, onder wie 4 Nederlanders, urenlang vermist geweest. Alle opvarenden, behalve de kapitein, zijn veilig aan land gekomen. Naar de kapitein wordt nog gezocht. De opvarenden hebben zichzelf gered met een vlot na het zinken van de boot in slecht weer. Rijkswaterstaat heeft de eerste camera's geplaatst bij de Merwedebrug om het verbod op vrachtverkeer te handhaven. Vanaf vandaag krijgen vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden een boete van €500. Sinds het vorige weekeinde is de brug dicht voor zwaar verkeer omdat delen van de boogconstructie niet sterk genoeg zijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De Indiase minister van Onderwijs, Dharmendra Pradhan, is opgestapt na wekenlange protesten van de kakkerlakkenbeweging in New Delhi. De autoriteiten hebben het internet afgesloten en de toegang tot 18 metrostations beperkt om de demonstraties in te dammen. De protesten begonnen ruim een maand geleden na berichten over examenfraude bij medische toelatingsexamens in India. Vakantiegangers naar Zuid-Europa kunnen bij evacuatie door bosbranden soms hulp en een nieuw verblijf krijgen via hun reisverzekering of reisorganisatie, afhankelijk van de polis en boekingswijze. Schade aan een caravan, camper of tent is alleen verzekerd als de juiste verzekering of dekking is afgesloten. Bij afgebroken vakanties of onmogelijke reizen zijn kosten en teruggaven afhankelijk van de voorwaarden van de annuleringsverzekering en de situatie bij boeking. Het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen is enkele uren vertraagd en stilgelegd om een loslopende poes en haar twee kittens in veiligheid te brengen. Spoorwerkers en de dierenambulance vingen de dieren met kooien langs het spoor. Nadat alle drie de dieren waren gevangen, kon het treinverkeer weer normaal doorgaan. Sven Meinans is deze zomer overgekomen van AZ naar PSV, met als ambitie om kampioen te worden, Champions League voetbal te spelen en het Nederlands elftal te halen. Meinans past zich snel aan bij PSV en wil zich verder ontwikkelen als aanvallende middenvelder. De speler wil zich niet vergelijken met zijn voorganger Ismaël Saibari en richt zich op zijn eigen kwaliteiten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: It's Power FM.
0: De

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Vakantiegangers in Zuid-Europa kunnen bij evacuatie vaak via hun reisverzekeraar hulp krijgen bij vervangend verblijf. Schade aan een caravan, camper, tent of bagage valt afhankelijk van het type verzekering mogelijk onder de dekking. Medische kosten door bosbranden zijn meestal verzekerd via de zorgverzekeraar, met aanvullende dekking mogelijk via een reisverzekering. De Indiase minister van Onderwijs, Dharmendra Pradhan, is afgetreden na wekenlange demonstraties van de kakkerlakkenbeweging. De autoriteiten hebben het internet afgesloten en de toegang tot 18 metrostations beperkt om protesten in New Delhi in te dammen. De acties begonnen ruim een maand geleden na examenfraude bij medische toelatingsexamens in India. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst die stage liep bij het NAVO-hoofdkwartier SHAPE in het Belgische Bergen, is aangehouden op verdenking van spionage. Volgens het Belgisch federaal pakket zocht zij gevoelige informatie op buiten haar takenpakket, waarna veiligheidsdiensten haar woning en werkplek doorzochten. De vrouw wordt ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen is enkele uren vertraagd en stilgelegd om een loslopende poes en haar twee kittens in veiligheid te brengen. Spoorwerkers en de dierenambulance plaatsten kooien langs het spoor en vingen de dieren na ongeveer 3 uur. De dieren zijn meegenomen voor een chipcontrole en gaan mogelijk naar het asiel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het N.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is aangehouden op verdenking van spionage bij het NAVO-hoofdkwartier SHAPE in het Belgische Bergen. De vrouw liet daar sinds kort stage en zou gevoelige informatie hebben opgezocht buiten haar takenpakket. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen is enkele uren vertraagd en stilgelegd om een loslopende poes en haar twee kittens veilig te stellen. Spoorwerkers en de dierenambulance plaatsten kooien langs het spoor en vingen de dieren rond 12:30 's middags. De dieren zijn meegenomen voor een chipcontrole door de dierenambulance.
2: Reizigers naar Frankrijk of Spanje kunnen bij nood vanwege bosbranden vaak rekenen op hulp van hun reisverzekeraar of reisorganisatie voor vervangend verblijf of repatriëring. Schade aan een caravan, camper, tent of bagage wordt alleen vergoed als hiervoor de juiste verzekering is afgesloten. Medische kosten door een bosbrand zijn meestal via de zorgverzekering of aanvullende reisverzekering gedekt.
1: De Indiase minister van Onderwijs, Dharmendra Pradhan, is afgetreden na wekenlange protesten van de kakkerlakkenbeweging in New Delhi. Tijdens het bekendmaken van zijn ontslag werd traangas ingezet door de politie om de jonge demonstranten uiteen te drijven. De autoriteiten hebben daarnaast het internet uitgeschakeld en de toegang tot 18 metrostations beperkt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
8: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Een klein vliegtuig is neergestort op een huis in Denderkezee, bij de Duitse stad Bremen. Eén inzittende is daarbij om het leven gekomen en de andere wordt nog vermist. Bewoners binnen een straal van 100 meter rond het huis zijn uit voorzorg geëvacueerd.
3: De explosieve opruimingsdienst Defensie waarschuwt voor fosforgranaten en andere munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot komen te liggen. In Doorneburg bij Nijmegen raakten vissers met hun kar twee granaten op een drooggevallen strandje, waarvan één granaat begon te roken en daarna ontbrandde. De EOD heeft de granaat daarna onschadelijk gemaakt.
4: Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt voor spionage bij het hoofdkwartier van de NAVO in het Belgische Bergen. Zij liep stage bij het centrale commandocentrum en zou zonder toestemming gevoelige informatie hebben opgezocht. De vrouw wordt verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie.
5: Een F-16 gevechtsvliegtuig heeft in Roemenië een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen bij de grens met Oekraïne. Het is voor het eerst dat Roemenië zelf actief een onbemand toestel uit de lucht haalt. In Oekraïne vielen vandaag bij aanvallen in de regio's Zaporizhia en Soemi in totaal 14 doden.
6: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en vannacht volgt een gebied met buiige regen.
7: Tot zover het nieuws op je radio.
8: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Een klein vliegtuig is bij de Duitse stad Bremen neergestort op een huis in Ganderkezee rond 11 uur in de ochtend. Daarbij is minstens één inzittende om het leven gekomen en één persoon wordt nog vermist. Omwonenden binnen een straal van 100 meter zijn uit voorzorg geëvacueerd. De explosieve opruimingsdienst Defensie waarschuwt voor fosforgranaten en andere munitie die door de lage waterstand van rivieren bloot komen te liggen. In Doorneburg bij Nijmegen ontstond rook en vuur bij een aangetroffen fosforgranaat nadat vissers met een kar over de granaat reden. De brandweer schakelde de explosieve opruimingsdienst in, die de granaat onschadelijk maakte.
3: De Amerikaanse president Trump is deze maand na een NAVO-top in Ankara overgestapt op een ander vliegtuig vanwege een dreiging van partijen met banden met Iran, melden anonieme bronnen aan de New York Times. Volgens de krant miste het regeringsvliegtuig van Trump cruciale verdedigingssystemen. Het Witte Huis heeft laten weten dat het toestel dit najaar wordt voorzien van een upgrade.
4: De slotetappe van de Tour de France is ingekort tot 89 kilometer, omdat hulpdiensten worden ingezet bij bosbranden in Frankrijk. De renners starten niet meer in Thoiry, maar vertrekken per bus naar Parijs, waar de officiële start om 17:50 in de avond is. Alleen het begin van de etappe is aangepast. De finale blijft hetzelfde.
5: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en vannacht volgt een gebied met buiige regen.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Amerikaanse president Trump wisselde deze maand na de NAVO-top in Ankara van vliegtuig vanwege een reële dreiging van pro-Iraanse groepen, meldt de New York Times op basis van anonieme bronnen. Het nieuwe regeringsvliegtuig dat Trump gebruikte mist volgens de krant cruciale veiligheidssystemen. Het Witte Huis kondigde aan dat het toestel dit najaar een upgrade krijgt van ongeveer een maand. De explosieve opruimingsdienst Defensie waarschuwt voor fosforgranaten en andere munitie die bloot komen te liggen door lage waterstanden in rivieren. In de buurt van Nijmegen begon een fosforgranaat te roken en te ontbranden nadat vissers met een kar eroverheen reden op een drooggevallen strandje. De brandweer schakelde de explosieve opruimingsdienst in, die de granaat onschadelijk maakte. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Daarvan bestond ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta. In totaal beheert het OM nu voor 2,9 miljard euro aan goederen en geld. Koningin Maxima en burgemeester Halsema hebben in Amsterdam de World Pride geopend. De viering is groter en internationaler dan voorgaande jaren en trekt naar verwachting 1 miljoen bezoekers. Voor de opening liepen naar schatting 10.000 mensen mee in de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

You might me feel a lonely man.

0: knetterhard over je speakers.
1: Speakers.
0: 24/7 online.
1: It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Een 45-jarige Nederlandse man wordt vermist na een incident op het Como-meer in Italië. De man sprong rond 12:30 middags in het water bij Menaggio om zijn 16-jarige zoon te helpen, maar kwam niet meer boven. De jongen is gered door een passerende boot en de zoektocht wordt uitgevoerd door brandweer, kustwacht en politie. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag. Hiervan bestond ongeveer 80 miljoen euro uit cryptovaluta. In totaal beheert het Openbaar Ministerie nu voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen.
1: Koningin Maxima heeft in Amsterdam de World Pride geopend in het Vondelpark Openluchttheater. Amsterdam verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers bij de grootste internationale versie van Pride, met extra evenementen en aandacht voor gelijke rechten voor LHBTI'ers. De Pride Walk trok eerder op de dag ongeveer 10.000 deelnemers van de Dam naar het Vondelpark. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Ankara van vliegtuig gewisseld vanwege een reële dreiging van partijen met banden met Iran, meldt de New York Times op basis van anonieme bronnen. Het luxueuze regeringsvliegtuig mist volgens de krant geavanceerde veiligheidssystemen. Het Witte Huis bevestigt dat het toestel dit najaar wordt voorzien van een upgrade van ongeveer een maand. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt-en-gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag. Hiervan bestond ongeveer 80 miljoen euro uit cryptovaluta. In totaal beheert het Openbaar Ministerie nu voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen. Een 45-jarige Nederlandse man wordt vermist na een incident op het Como-meer in Italië. De man sprong rond 12:30 's middags in het water bij Menaggio om zijn 16-jarige zoon te helpen, maar kwam niet meer boven. De jongen is gered door een passerende boot en de zoektocht wordt uitgevoerd door brandweer, kustwacht en politie. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Ankara van vliegtuig gewisseld vanwege een reële dreiging van partijen met banden met Iran, meldt de New York Times op basis van anonieme bronnen. Het luxueuze regeringsvliegtuig mist volgens de krant geavanceerde veiligheidssystemen. Het Witte Huis bevestigt dat het toestel dit najaar wordt voorzien van een upgrade van ongeveer een maand. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de World Pride geopend in het Vondelpark Openluchttheater. Amsterdam verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers bij de grootste internationale versie van Pride, met extra evenementen en aandacht voor gelijke rechten voor LHBTI'ers. De Pride Walk trok eerder op de dag ongeveer 10.000 deelnemers van de Dam naar het Vondelpark. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hitspower FM.

0: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
1: It's Power FM.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
3: And the mother to the table.
2: En jouw moeder dekt de tafel.
3: You see the same old same.
2: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hans cornflakes.
3: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
3: And you have all up in a pain.
2: Oh, je vrek je rug.
3: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
3: You got in trouble with a man.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
3: Let

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Ankara van vliegtuig gewisseld vanwege een reële dreiging van partijen met banden met Iran, meldt de New York Times op basis van anonieme bronnen. Het luxueuze regeringsvliegtuig mist volgens de krant geavanceerde veiligheidssystemen. Het Witte Huis bevestigt dat het toestel dit najaar wordt voorzien van een upgrade van ongeveer een maand.
3: Koningin Maxima heeft in Amsterdam de World Pride geopend in het Vondelpark Openluchttheater. Amsterdam verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers bij de grootste internationale versie van Pride, met extra evenementen en aandacht voor gelijke rechten voor LHBTI'ers. De Pride Walk trok eerder op de dag ongeveer 10.000 deelnemers van de Dam naar het Vondelpark.
2: Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag. Hiervan bestond ongeveer 80 miljoen euro uit cryptovaluta. In totaal beheert het Openbaar Ministerie nu voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen. Een 45-jarige Nederlandse man wordt vermist na een incident op het Como-meer in Italië. De man sprong rond 12:30 middags in het water bij Menaggio om zijn 16-jarige zoon te helpen, maar kwam niet meer boven. De jongen is gered door een passerende boot en de zoektocht wordt uitgevoerd door brandweer, kustwacht en politie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor. Al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn drie kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen, waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn drie kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt-en-gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Ook
1: voor van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn drie kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Ed Sheeran.
1: We'll be right back.
2: Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn drie kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen, waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn drie kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen, waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mykhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten.